0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf zag de reus met een kruiwagen vol eten.
1: Bij zoveel heerlijke boodschappen zit vast wel een hapje voor een hongerige vriend als ik.
2: Altijd hetzelfde met jou. Een stukje watermeloen kan je krijgen.
1: Ik mag geen fruit van de dokter. Hé, dat is een waarzegmeloen.
2: Waarzegmeloen?
1: Ja, als je erin kijkt, dan kun je de toekomst voorspellen.
2: Huh? Ik zie niks.
1: Maar een waarzegwolf wel. Zo zie ik dat jij straks pijn krijgt aan je voet.
2: Houd me voor de gekke.
1: Hé, zit klein duimpje op je hoofd.
2: Hier. Auw.
1: Oh, nee, toch niet.
2: Waarom overkomt mij dit dan nog altijd?
1: Pijn aan je voet. De voorspelling komt uit.
2: Is het echt een waarzegmeloen?
1: Zeg, zou ik tegen jou liegen?
2: Wat ziet er nog meer?
1: Kijk, één voorspelling kost precies een kruiwagen met eten.
2: Zoveel?
1: Nou, het is het waard. Want ik zie dat je deze dag rijker wordt dan je was.
2: En kunt je zien of ik mijn laarzen ooit terugkrijg?
1: Ogenblik. Ik zie dat jij in de toekomst niet meer op die sokken rondloopt.
2: Mooi zo. En word ik slim? Niet dat ik nu dom ben, hè, maar...
1: Voor de avond valt weet jij meer dan de fakir.
2: Jippie! Leven mijn leven van zo dadelijk.
1: Ja, en dat allemaal voor dit gevulde boodschappenmandje. Zo.
2: Ja. Oh, je bent echt een goede vriend, hè. Ah, fakiertje. Straks ben ik rijk. En loop ik niet meer op deze sokken. En dan weet ik meer dan jij. De wolf heeft mijn toekomst voorspeld met deze waarzegmeloen.
3: De toekomst zie je niet in fruit. De wolf haalde een grapje uit.
2: Hé?
3: Ik wil niet onaardig doen, maar wat jij bent rijmt op meloen.
2: Zoen? Voetbalschoen? Oen? Ik ben geen oen. Waar is die wolf? Ik krijg hem wel.
1: Die reus is erachter gekomen dat ik een geintje heb uitgehaald.
4: Speciaal voor jou gebreid, om je op te vrolijken.
5: Ach, wat moet een draak met sokken. Een goudstuk voor wie mij aan het lachen krijgt.
2: Weten jullie waar de wolf is? Hij verdient straf.
5: Oh, waarom?
2: Zeg ik niet, maar ik ben heel boos, hè.
4: Wil jij deze zelfgebreide drakensokken dan misschien?
2: Oh. Lijkt me mijn maatje.
5: Hé, vertel nou wat de wolf heeft uitgehaald.
2: De wolf zei dat een waarzegmeloen is. En hij heeft mijn toekomst voorspeld voor een kruiwagen vol eten.
5: Een waarzegmeloen?
4: Hoe verzin je het?
5: Wat een goede grap. Kee, geef hem een dukaat uit de kist.
2: Omdat je me uitlaat.
4: Die drakensokken staan je heel goed.
2: Tjonge, nieuwe sokken, een dukaat. Hé, ik ben rijker dan ik was. En ik loop niet meer op mijn sokken. Dat heeft de wolf voorspeld.
4: Oh.
5: En dat zag hij in deze meloen.
2: De fakir zei dat niet kon, maar ik weet wel beter. Huh? Maar dat was de derde voorspelling. Alles wat de wolf zei, is echt waar geworden. Ik moet hem bedanken.
1: Als dit allemaal in mijn maag zit, is die reus mijn grapje al lang vergeten.
5: Daar is hij! Ik mag eerst!
4: Maar ik wil mijn toekomst ook weten!
2: Hé, waar zeg wolf?
4: Oh, de ontevreden klant heeft me gevonden.
2: Hey.
4: En die boze vuurvlieg is er ook bij!
2: Hey, blijf staan!
4: Ja. Wegwezen!
5: Hey.
4: Want ze maken wolven gaan!
2: Blijf staan!
5: Oh. Hier blijven!
2: Waar zeg wolf?
4: Blijf staan, joh! Hey.
0: Nee, wolf. Het voelt niet fijn als je iets gemeens hebt gedaan. Zelfs al komt niemand erachter. Zo had de ezel eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

aan om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.

0: Nou, doet het het. Ja, alles werkt weer, gelukkig. We hadden net de muziek aanstaan, je kon alles horen. Alleen, ja, jullie konden ons niet horen, want de microfoons stonden niet aan.
1: We zaten er helemaal klaar voor. En de muziek begint en jij zet de microfoons open. Maar er gebeurde helemaal niks. Maar er stonden twee knopjes, zeg maar, onder, helemaal onderop. Die stonden niet goed. Dus wat ik wil eigenlijk zeggen, je bent er weer.
0: Ja, ik was een beetje ziekjes. Je kan het nog wel horen aan mijn stem. Ik ben nog niet helemaal beter. Ik ben best wel verkouden geworden vorige week. Maar ik ben er weer. Dus we kunnen inderdaad weer gewoon een normale uitzending doen.
1: Nou, weet je wat wel leuk is? Voor iedereen die... Er zijn wel eens luisteraars die hebben gevraagd... Kun je dat muziekje wat je in het begin draait... Wat we dus net lieten horen... Ja, kun je dat een keer draaien zonder dat je eroverheen praat? Nou, dat is nu gelukt.
0: Ja. Maar dat gaan we daarna niet nog een keer doen, hoor.
1: Nee, precies.

0: Shakira met Zoo op Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik moet even wat zeggen, want het heerst een beetje in Nederland. Hè? Mm-hmm. Veel mensen zijn verkouden. We hebben een aantal stagiaires hier. Ook allemaal een beetje ziek geworden.
0: Ja, ik ben aangestoken, denk ik inderdaad.
1: Oh, je geeft de schuld meteen? Oké. Okay. Nee,
0: maar de stagiaires waren eerder ziek dan ik.
1: Ja, dat kan gebeuren. Ja. Nou,
0: ik ben er alweer. Zij zijn er nog steeds niet.
1: Ik ben de enige die nog...
0: Afkloppen op houten.
1: Oh, ik krijg nu al last van mijn stem, zie je.
0: Oh jee.
1: Maar goed, dat gaat redelijk goed. En dan moet ik ook een beetje oppassen. Want komend weekend staan wij op het Animal Event met Hallo Kids Radio.
0: En staan we buiten. Dus dat moet ik dan wel even wat extra zakdoekjes meenemen. Ja, gewoon voor de zekerheid.
1: Nou, en voordat we zometeen gaan smikkelen.
0: Nou.
1: Moet ik toch even zeggen. Ja, afgelopen vrijdag hebben we een tuinfeestje gehad. Wij zouden vrijdagmiddag live gaan uitzenden.
0: Ja.
1: In de tuin bij twee luisteraars. Jort en Jelte en mama. en jij was ziek.
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: ik had
0: 's ochtends vroeg gezegd, ik zei, dit gaat me niet worden. Ik zei, anders wordt iedereen ziek die daar is. En ik kon echt helemaal niet fatsoenlijk praten. En ik heb echt een halve doos zakdoekjes er doorheen gejast.
1: Nou, weet je wat er leuker was? Alles was geregeld. Er stond een soort studiomeubel in de tuin.
0: Ja, ik heb de beelden gezien. Zelfs de lampjes en alles waren geregeld.
1: Sterker nog, ik had een mengtafeltje. En als ik dus de schuif openzette.
0: Ja.
1: Ja, je gelooft het niet, maar het is echt zo. Dan zet ik dus de schuif open. En dan ging de lamp aan. Bij het tuinhuisje, die werd rood. Dat was gekoppeld aan elkaar.
0: Oh, dat de buren wisten dat jullie even wat... Oh, dat is handig.
1: Ja,
0: oh,
1: dus dat kon ik zelf bedienen. Ja, ik weet niet hoe dat... Maar dat is allemaal gelukt, zeg maar. En na afloop... toen hebben we lekker hamburgers en frietjes zitten eten.
0: Ja, dat is zo...
1: En ze hadden speciaal voor mij. Ik ben een vegetarisch. Hadden ze een bokkeloeko burger gemaakt.
0: Een wat, hè?
1: Een bokkeloeko burger.
0: Wat is dat nou weer?
1: Nou, een bokkeloeko burger is heel lekker.
0: Ja, maar wat is dat? Ertjes?
1: Dat weet ik niet wat erin zit. Maar hij was gewoon lekker. Dus, maar goed, dus ik heb wel afgesproken. Dit moeten we nog een keer doen. Maar dan moet jij mee, want dan is het natuurlijk dan is het nog leuker.
0: Ja, want die frietjes en hamburgers waren vooral voor mij gekocht waarschijnlijk. En jij had een soort van...
1: Ja, het is
0: oké. Okay. Ik bedoel, als iemand het over frietjes heeft op de radio, dan ben ik het wel. Jij zegt meestal, ja, maar het moet ook gezond zijn.
1: Dus dat zeg ik ook wel eens voor de vorm. Want frietjes vind ik ook lekker, hoor. Dus.
0: Okay,
1: goed, we hebben het over smikkelen. Het is 7:15, daar gaan we.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja en nee. Ik wilde eigenlijk namelijk even terugkomen op het feit dat ik een beetje ziekjes was. Je kunt het horen dat ik dat nog steeds een klein beetje ben. Dat mijn stem nog niet helemaal optimaal is. Maar ik heb de afgelopen paar dagen echt fanatiek geleefd op een bepaald drankje. En voor mijn gevoel heeft dat wel geholpen. Dat het dus wel sneller overging. Dus
1: is dat iets met gember erin zeker?
0: Nee. Nee. Nee, ik heb een paar dagen achter elkaar heel veel warm water gedronken. Want ik had alles opgezocht op internet. Van oké, wat werkt nou het beste en wat vind ik lekker? Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Want wat je net zei, Arnoud, het verkoudheidsseizoen is weer begonnen. Dus ik zou zeggen, als je nu zit te luisteren, schrijf even mee. Want misschien ben je nu nog niet verkouden, maar word je dat binnenkort nog wel.
1: Oh, slim. Nou, daar gaan we. Let op.
0: Nou, wat heb je nodig? Je hebt nodig heet water. Dat lijkt me vrij logisch. Je hebt nodig 3 partjes citroen. Dus de citroen die je even schoongeboend hebt van tevoren. Die snij je even in 3 partjes. Let wel op trouwens dat je daar de pitjes uit haalt. Want dat was ik de eerste keer vergeten en toen dronk ik bijna een pitje op. Dat was niet zo lekker. Nou, dat doe je in het heet water. Je hebt een lepeltje nodig, want je moet af en toe een beetje de citroen fijn stampen. Je hebt nodig een beetje kaneel. Dat mag een stokje zijn, maar die hadden wij niet in huis. Dus ik heb gewoon kaneelpoeder gebruikt.
1: Ja.
0: Dus dan moet je even flink erbovenop schudden. Dat is eigenlijk als het ware het water helemaal een bruin kleurtje krijgt van alle poeder. Die ga je dan straks roeren natuurlijk, maar nu nog niet. En dat doe je bij... Zie je, daar gaan we al.
1: Ja, ik...
0: Dat doe je bij 5 kleine stukjes kruidnagel. Heb je dat ooit al eens gehad? Dat ziet eruit als een soort bloemknopjes.
1: Ja, zeker. Ja, nee, maar die doe ik altijd. Als ik verse rode kool maak, dan gaan daar laurierblaadjes en kruidnagels in.
0: Ja, maar dat kan je dus ook heel goed gebruiken om te gaan drinken. En
1: gaat niet goed, hè?
0: Nee, gaat niet goed.
1: Oh jee.
0: Nou, ik dacht, ik ga het wel weer op dinsdagochtend. Maar goed, nou, dat doe je dan dus in het water. En dan even goed roeren. Even 1 of 2 minuutjes laten intrekken. Want dan wordt het wat sterker van smaak. En dat gewoon de hele dag door heel veel drinken.
1: Ja.
0: Want er zitten dus een aantal dingen in die hartstikke goed voor je zijn. Vitamine C natuurlijk. Kruidnagels ook heel goed als je herstellend bent. En kaneel is daar ook goed voor. En wat jij zei, kijk, normaal gesproken is gember ook een goed idee. Maar heel veel mensen trekken die smaak niet. Die vinden ze veel te sterk.
1: Nee, dat vind ik ook vies.
0: Ja. Ze zeggen bijvoorbeeld als je ziek bent dat je eigenlijk op een rauw stukje gember moet kauwen. Nou, dat heb ik geprobeerd. Nou, Als je niet tegen pittig eten kan, dan moet je normaal gesproken geen rode peper eten. Nee. Moet je ook geen stukje gember eten.
1: Oeh, nee, oké, goed.
0: Dat brandt in je mond, zeg zo hé.
1: Nou, dit was een goede tip. Ik zou zeggen, stop nu even met praten, want anders ben je zo meteen helemaal je stem kwijt.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus een beetje kaneel hoor ik, kruidnagel en laurier. Grappig, dat zijn...
0: Citroen,
1: sorry. Nee, maar dat zijn net de dingen die je ook in eten stopt, zeg maar. In zo'n winterse stampot of zo.
0: Vaak wel.
1: Ja, nou, lekker.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Sabella op Hallo Kids Radio. Zeg, Arnoud, het is vandaag dinsdag. Gisteren was ik er nog niet bij in de ochtendshow, want ik ben nog een beetje ziekjes. Maar hoe heb jij het eigenlijk gisteren opgelost met de prijsvraag?
1: Nou, niet.
0: Oh.
1: Kijk, er is hier een hele grote kast, een prijzenkast. En ja. Daar mag ik niet aankomen.
0: Nee, klopt.
1: Dat heb jij gezegd ooit. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, ja, ik weet even niet. Jij was ziek. Dus ik heb eigenlijk maar ook even gezegd, nou, vanaf dinsdag spelen we de prijs.
0: Ja. Oké, dan is dat goed om dat even te weten. Nee, want ik weet wat er vandaag weggegeven gaat worden. Ik dacht wel, misschien moeten we volgende week even een stop doen.
1: Een stop? Je zegt gewoon stoppen met de prijsvraag.
0: Nee, met de soort prijs.
1: Wat dan?
0: Nou, we hebben namelijk deze week weer bioscoopkaartjes. Dus dan hebben we al 3 weken achter elkaar bioscoopkaartjes. Is misschien een beetje veel.
1: Oh, je bedoelt even een andere soort prijs. Ja, oké, dat is een goed idee. Ja.
0: Want kijk, op zich zijn wij natuurlijk voor minder schermtijd. En we sturen al 3 weken lang iedereen naar de bioscoop. Dat gaat niet helemaal goed.
1: Wacht even, kijk, met minder schermtijd bedoelen ze dit apparaat wat ik nu in mijn hand heb. Dit is een telefoon.
0: Of een
1: tablet. Daar gaat schermtijd om. Schermtijd is bioscoop is wat anders.
0: Ja.
1: Maar wat is dan de prijs deze week?
0: Nou, deze week geven we tickets weg voor de bioscoopfilm Monster Mia. Leuke animatiefilm, maar wat een beetje alvast in de sfeer komt, hè, van Halloween. Dat komt er ook bijna aan. Maar dan beloof ik bij deze dat we dan volgende week iets anders doen.
1: Goed zo.
0: Dus geen bioscooptickets
1: meer. Maar Monster Mia, ja, ik heb er wel over gelezen, is een nieuwe bioscoopfilm. Mm. Die draait nog niet volgens mij.
0: Nee. Die gaat vanaf volgende week in première. Dus dan ben je eigenlijk als het ware de eerste die dan die tickets in handen heeft.
1: Nou, handig, als je die tickets wil winnen voor Monster Mia, blijf dan luisteren. Want zometeen om ongeveer 7:50, dan hoor je de prijsvraag.
0: Absoluut.

0: Dat waren de Hit Kids op Hallo Kids Radio. En het leuke is, ja, we draaien dus van alles en nog wat qua muziek. En het leuke daarvan is dat de ene helft ken je wel, de andere helft ken je niet. En bij sommige dingen denk je, ja, maar die ken ik absoluut.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ik heb namelijk nog nooit iemand gesproken die zegt, ik ken de tekst niet van Lang zal ze leven. Jij wel?
2: Nee.
0: Nee,
2: nou ja, je hebt natuurlijk lang zal hij leven, lang zal ze leven.
0: Ja, maar dat is een klein verschilletje.
2: Lang zal die leven.
0: Ja. Ja, maar goed, dan nog. Het is wel een liedje wat iedereen in Nederland kent, volgens mij.
2: Absoluut, absoluut. Ja. Hey, ik moet even iets geks vertellen. Gisteren was het maandag. Ja. En toen heb ik dus de hele ochtend zitten beweren dat het maandag 30 september was.
0: Hè? Maar dat is pas morgen.
2: Ja, dat klopt. Ja, dus ik keek al een appjes. Arnoud, het is 28 september. Dus ik had ook heel vrolijk gezegd dat er niemand jarig was. Maar dat was er niet helemaal waar. Dus ik heb dat om 5:00 goed gemaakt. Want Corinne, okay. Corinne werd bijvoorbeeld 14 jaar. Mm-hmm. En nog een aantal jarigen. Dus nee, dus gisteren was de 28ste. Vandaag de 29ste.
0: Ja, ja, en vandaag staat er dus ook een jaartje op bij ons op de kalender. Die woont best wel ver van de studio vandaan. Maar daar gaan we toch eens eventjes mee bellen. Want ik ben wel benieuwd, ja, wat is er dan allemaal al gekregen? Voor cadeautjes en hoe zit het met trakteren op school? Zouden ze daar al wel wakker zijn? Want volgens mij hebben we haar pas nog aan de telefoon gehad voor een prijsvraag. Nou, Arnoud, ik denk dat hij eigenlijk op nog niet wakker is.
3: Nee, Fors.
4: Kan uw oproep...
0: Nee. Papa kan de oproep niet opnemen.
2: Ga nog één keer bellen.
0: Ja, we gaan nog één keer bellen. Papa, neem nou even de telefoon op. Ja, we willen namelijk Lisanne spreken, want die is vandaag jarig.
2: Ja, precies.
0: En ik weet zeker dat Lisanne waarschijnlijk wel aan het luisteren is. Maar kijk, aan de andere kant, misschien is papa nu aan het werk. En dan zijn we natuurlijk vanop aan het bellen. Dat kan ook nog gebeuren.
3: Goedemorgen,
0: hallo.
3: Met René.
0: Hallo, goedemorgen René, met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, wij hebben verjaardag op de kalender staan van Lisanne, klopt dat?
3: Dat klopt, helemaal.
0: Kijk eens aan, is ze ook in de buurt?
3: Ja, zeker, kom ze aan.
0: Gezellig. Hallo.
5: Hoi.
0: Goedemorgen Lisanne, met Arnoud en Mayoni van de radio.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg Lisanne, gefeliciteerd met jouw verjaardag.
5: Dankjewel.
0: En hoeveel jaar ben je geworden vandaag?
5: 7.
0: Kijk eens aan, dat is een mooie leeftijd, Lisanne. Zeg, 7 jaar, heb je dan ook 7 cadeautjes gehad vanochtend?
5: Ik heb nog geen één cadeautje gehad.
0: Je hebt nog geen één? Oh. Staan ze ergens toevallig al klaar? Zie je ze al staan ergens?
5: Nee.
0: Nee? Oh, dan heeft papa misschien wel geregeld dat jullie verstoppertje gaan doen voor de cadeautjes. Dat kan natuurlijk ook nog. Zeg, nou Lisanne, dan kan ik meteen de eerste vraag overslaan. Want normaal gesproken vraag ik altijd, wat heb je gekregen? Maar ja, dat is een beetje een moeilijk antwoord geven nu dan. Ja, toch? Ja. Maar Lisanne, en dan gaan we gewoon alvast springen naar de volgende vraag. Want wat ga je vandaag allemaal doen op je verjaardag?
5: Naar school, op school trakteren.
0: Oh, lekker. Wat staat er op het menu?
5: Zelfgemaakte van mama. Een krokodil gemaakt.
0: Een krokodil?
5: Ja.
0: Is dat van cakejes gemaakt of zo? Of van...
5: Nee, van komkommer.
0: Oh, van komkommer. Een krokodil komkommer. Zo, dat klinkt bijzonder. Aha. En die wordt dan daarna in kleine stukjes gesneden dan in de klas? Of hoe werkt dat?
5: Nee, er zitten allemaal steenprikkers op.
0: Ja.
5: Kaas, tomaatkaas.
0: Ja.
5: En 24.
0: Oh, ja, dat moet wel iedereen natuurlijk een stukje kunnen geven in de klas. Ja,
5: ja, want we hebben 24 kinderen. Maar voor je?
0: Ja.
5: Maar voor je hebben we... De tong en de ogen.
0: Oh, oké. Okay. Maar zijn die dan ook van kaas gemaakt?
5: Nee, dat is allemaal van groente en fruit.
0: Oh, oké. Okay. En dan even een rare vraag misschien, Lisanne. Maar je zegt, oké, dus die krokodil heeft allemaal steekprikkers erop. Met dus allemaal lekkere dingen. Maar wordt die krokodil dan zelf ook nog opgegeten, of niet?
5: Weet ik niet.
0: Die is gewoon over voor iedereen die nog honger heeft. Daarna.
5: Ja. Dan kan je een stukje zand afbreken.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad wel handig. Ja, ja, ja. Zeg,
5: maar het is ook een beetje voor de sier.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, als je een hele mooie tractatie gaat maken, je eet hem daarna op, dan ziet niemand het meer. Nee, dat snap ik wel. Ja, maar als ik dit zo hoor, zijn jullie er wel even mee bezig geweest?
5: Mama is de hele avond mee bezig geweest.
0: Heb jij mama dan wel geholpen, Lisanne?
5: Nee, want toen moest ik al in bed liggen.
0: Mama dacht, dat is slim, want anders eet Lisanne de helft van de krokodil al op. Ja, dat snap ik. Ja, nee, dat is er. Oh, maar dan heb je wel een hele lieve mama, Lisanne. Dat mama dat gewoon allemaal geregeld heeft toen jij al was gaan slapen. Zeg, maar Lisanne, dus de tractatie staat er al klaar voor. Hoe zit het met je kinderfeestje? Wanneer ga je die vieren?
5: Dat weet ik ook niet.
0: Die komt er nog aan?
5: Ja.
0: Ja, ja, nee, dat lijkt me handig. Want die moet inderdaad alles niet allemaal tegelijkertijd. Want dan wordt het zo druk. Dus vandaag gewoon eerst even lekker je verjaardag vieren. Met een tractatie. En daarna gaan we nadenken over het kinderfeestje. Lijkt me heel slim. Zeg Lisanne, jij bent vandaag 7 jaar geworden. En daarom willen we natuurlijk je graag feliciteren. Hier op Hallo Kids Radio. Maar we willen ook altijd even zingen. Maar volgens mij, als ik dat zo hoorde, is iedereen thuis al wel wakker bij jou, toch?
5: Ja.
0: Ja. Dus, want dan gaan we het zo doen. Dan gaan wij langs ons leven zingen hier in de studio. Iedereen in de rest van Nederland zingt mee. Maar dan is het natuurlijk wel leuk, hè, als ze bij jou thuis ook even meezingen. Toch? Ja. Ze kennen allemaal de tekst. Dat weet ik zeker. Oké. Okay.

0: Piep, piep, piep.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Lisanne van 7 aan de telefoon. Lisanne, ik wens jou vandaag heel veel plezier. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Doei, doei.

0: Dit liedje werd gemaakt voor de kinderboekenweek van dit jaar. Die staat namelijk op het punt om te gaan beginnen. Want uit mijn hoofd gaat hij morgen officieel van start. Want het is vandaag dinsdag en morgen is woensdag.
1: Dat is zo. Ja. We hebben het net al even gehad over de film Monster Mia. Dat is een film die draait vanaf 7 oktober in de bioscoop. Dat is volgende week. Volgende week woensdag. En daar kun je naartoe. Als allereerste met tickets die je hier wint. Als je dat wil, let dan goed op, want hier komt de prijsvraag.
0: Oh, ik dacht, willen we niet even vertellen waar de film over gaat?
1: Oh ja, nee, ja dat is toch? Goed. Ja,
0: dat vind ik goed. Ja, want het kan natuurlijk heel eng klinken, maar het valt volgens mij wel mee. Want het is een hele leuke animatiefilm. Dat gaat over Mia. Want Mia, die heeft zich altijd een beetje buitenstaander gevoeld. Want die heeft een beetje een leuke familie en alles. Maar ze denkt toch, ik weet het allemaal zo net niet. Want ze zou het zo leuk vinden dat ze even anders is. Dus een echt monster. Want ze heeft ook allemaal wel mensen die ze kent. En die snappen het allemaal niet zo. Dus daarom noemt ze zichzelf Monster Mia. Alleen dan is dus de grote vraag. Is ze dan ook echt een monster? Of bedenkt ze dat alleen maar? Dat is natuurlijk de grote vraag.
1: Oh ja, precies.
0: Ja, want kijk, ik bedoel een groot groen griezelmonster bijvoorbeeld. Ja, zo ziet Mia er niet uit. Tenminste, als je naar de filmposter kijkt. Is het gewoon een meisje met de donkere bruine haren.
1: Ja. Nou, Monster Mia, daar kun je dus naartoe. Dat is de film, dat zijn de tickets, dit is de prijsvraag.
0: Oké, let op. De vraag van vandaag gaat over een oude mevrouw. En die oude mevrouw, die noem je ook wel op een bepaalde manier. Want die oude mevrouw heeft een bezem en heeft een beetje een kromme neus. En die heeft ook nog een mooie punthoed. Nou is de grote vraag, hoe noem je die oude mevrouw? Is dat
1: A,
0: een heks? Of is dat
1: B,
0: grootmoeder? Of is dat
1: C,
0: Ariel? Dus nog een keer.
1: Oh ja.
0: Dus hoe noem je zo'n oude mevrouw met een bezem en een puntmuts en een beetje kromme neus? Is dat dus
1: A,
0: een heks? Of is dat
1: B,
0: grootmoeder? Of is dat
1: C,
0: Ariel?
1: Als je het weet, ga dan snel naar de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Of speel mee via de gratis app. Dat kan natuurlijk ook, want dat is nog makkelijker. Dus is het A, B of C? Doe je best.

0: Ja, dit zit in de prijsvraag, de kleine zeemermin. Maar goed, ik ga niet verklappen wat het goede antwoord is natuurlijk. Want de bedoeling is dat we zometeen als het goede iemand gaan bellen met het goede antwoord. Dus kunnen wij ondertussen even richting de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Want Arnoud, wat is het thema deze week?
2: Het thema is eendags vliegen, oftewel one hit wonders.
0: En dan bedoel je daar dus mee? Even.
2: Nou, dat is liedjes van artiesten of bands die van maar één liedje echt heel bekend zijn.
0: En daarna hebben we als het ware niks meer van dan gehoord.
2: Nee. En ja. Eigenlijk geldt het ook een beetje voor bijvoorbeeld die zangeres uit Australië.
0: Tones and I.
2: Tones and I, ja. Dat is natuurlijk ja, echt gewoon bekend van dat ene liedje.
0: Ja, ze heeft inderdaad nog wel meerdere hits gehad die in de top 40 beland zijn. Maar goed, inderdaad. Maar, wacht even. Dus, het is dus niet muziek van iemand die maar één liedje heeft gemaakt. Want dat kan ook nog.
2: Dat kan ook nog. Soms is dat ook zo.
0: Ja.
2: Maar het kan ook zijn dat het gewoon een band is die heel veel liedjes heeft gemaakt. En die lukken allemaal niet. Maar dat ene liedje is wel gelukt.
0: Ja, oké.
2: Dat is een beetje waar ze van bekend zijn. Vrijdag was het ook de dag van de eendagsvlieger. Dus ik dacht, nou, dat is een leuk thema. Ja. En we gaan...

0: en nou ja, dit is nou precies een voorbeeld van een band die best wel veel liedjes hebben gemaakt.
1: Ja.
0: Maar zijn allemaal niet zo gelukt, behalve dit liedje.
1: Aha.
0: Ja.
1: Maar dan weet ik niet welke band het is, want dat kan nog steeds alles zijn.
0: Nou, ik kan je vertellen, de opvolger van dit liedje heette Hema, I Made It.
1: Zeg maar even helemaal niks.
0: Hey, look, ma, I made it. Dus hey, mama, ik heb het gemaakt. Maar dat is geen hit geworden.
1: Ah.
0: Maar dit liedje wel. High Hopes uit 2018.
1: Ah.
0: Dat was een knaller van een hit.
1: Ja, toen zei iedereen, nou, dit wordt de nieuwe band. Dit wordt gewoon geweldig. Die gaan de komende 10 jaar alleen maar hits scoren. Maar dat is dus niet helemaal gelukt.
0: Nee, het is daarmee opgehouden. Oei. Maar dat maakt niks uit, want het liedje hebben we nog steeds. Dit is Panic at the Disco op Hallo Kids Radio.

0: Ja, dat was inderdaad wel een grote hit. Uit 2018 alweer. Ja, soms heb je van die momenten dat je dan denkt van... wow, is dat al zo lang geleden? Dat had ik ook even met dit liedje. Ik dacht, ah, is toch nog niet zo oud. Maar dan zeg jij 8 jaar en denk ik, ja, de gemiddelde luisteraar die nu zit te luisteren... die was nog niet geboren toen dit liedje uitkwam.
1: Nee, zeker. Ja. 2018, toen zat je ook al bij de radio.
0: Ja, toen zat ik ook al bij de radio.
1: Ah, okay.
0: Ja, ik heb bijna mijn 10-jarig jubileum.
1: Oh, dat is...
0: Ja, lang geleden.
1: Oh, ik weet nog dat jij een keer van mij een soort diploma hebt gehad. Toen had je 1 week de middagshow gedaan.
0: Ja, ik weet niet of ik dat diploma nog heb, eerlijk gezegd. Wij zijn daarna nog een keer verhuisd tussendoor.
1: Ja, maar... ja. En toen kreeg je toen? Een diploma met lollies?
0: Nee, met spekjes erbij. En
1: spekjes erbij, ja.
0: Als er iets is wat ik echt smerig vind qua snoepjes, dan zijn het wel spekjes. Nou, dus daar was ik subtiel teleursteld in. Maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk.
1: Hey, we gaan hopelijk iemand blij maken met tickets voor de film Monster Mia. Mm-hmm. En we gaan de getalletjes intoetsen. En dan horen wij zo meteen wie we aan de lijn hebben.
0: Spannend. Volgens mij was het namelijk niet een super moeilijke prijsvraag. Dus dat scheelt. Maar ja, ik wil het wel nog even horen. Via de telefoon. Dus als je hebt meegedaan, zorg dat je even in de buurt zit van de telefoon.

0: Hallo.
1: Hallo, goedemorgen met Arnett en Mayoni van de radio.
0: Goedemorgen.
1: Hallo, zeg, wie heb ik aan de telefoon?
0: Kiara.
1: Goedemorgen, Kiara. Zeg, Kiara, jij hebt meegedaan met de prijsvraag, toch?
0: Ja.
1: Jij dacht, ik wil wel een keertje naar de bioscoop.
0: Ja.
1: Ja, kijk, dat komt mooi uit. Want we hebben deze week bioscoopkaartjes liggen in de studio voor de film Monster Mia. Leuke animatiefilm waar je naartoe kan. Maar ja, Kiara, dan moet ik natuurlijk wel even de prijsvraag nog een keertje controleren. Of jij wel zekers te weten echt het goede antwoord hebt ingestuurd. Dus Kiara, let op. Ik ga de vraag nog een keer herhalen. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? Daar komt-ie. De vraag is, hoe noem je zo'n oude mevrouw met een bezem, een puntmuts en een kromme neus? Is dat antwoord A, een heks? Antwoord B, grootmoeder? Of antwoord C, Ariel?
0: De grootmoeder, de heks bedoel ik.
1: Ho, ging bijna fout. En nog één keer? Nog één keer?
0: De heks.
1: De heks! Ja! Ik had even een klein beetje paniek. Want eerst hoorde ik het verkeerde antwoord, maar daarna hoorde ik het goede antwoord, zegt Kiara. We hebben hartstikke goed nieuws voor jou. Je hebt gewonnen!
2: Yay! Goed gedaan, hoor.
1: Ja, wij gaan jou naar de bioscoop sturen. Alleen, Kiara, ben ik toch wel even benieuwd. Waar ga je dan straks zitten in de zaal? Heb je een plek waarvan je zegt, daar kan je het allerbeste naar het beeldscherm kijken?
0: Ja, in het midden.
1: In het midden. En dan echt precies in het midden? Ga je het allemaal uitrekenen of doe je zo ongeveer?
0: Ja, zo ongeveer.
1: Ja, zo ongeveer. Ja, nee, dat lijkt me een heel goed idee inderdaad. Zeg, Kiara, wij gaan de tickets naar je opsturen. Ik wens je alvast heel veel plezier bij de bioscoop. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
0: Dankjewel.
1: Helemaal goed. Doei, doei. Kijk eens aan, dat was Kiara. Die was volgens mij hartstikke blij dat ze gewonnen had. Ja, en dan word je een beetje zenuwachtig. Als dan de radio belt, je dan per ongeluk het verkeerde antwoord roept. Maar ze zei meteen daarna het goede antwoord. Dus wij rekenen het gewoon hartstikke goed. En als je nou denkt, ja, ik wil eigenlijk ook wel naar de bioscoop. Net zoals Kiara. Nou, dan hebben we goed nieuws. Want morgen maak je weer kans op tickets voor Monster Mia.

0: Bingo!
1: Nou, zegt de bingo-molen staat weer klaar. En die wil gedraaid worden. Ik ga het meteen doen. Ja, let op, daar gaat-ie.
0: 1, 2, okay.
1: Zo. Elke dag spinnen wij aan het... Rad van Avontuur, wou ik bijna zeggen. Nee, het is de bingemolen. En daar zitten 75 houten balletjes in. Ik heb er eentje uitgehaald. Oh. En Mayoni, als jij...
0: Voorzichtig gooien.
1: Gooi hem. Heb je hem?
0: Nou ligt hij op de grond, wacht even.
1: Ja. Want Mayoni heeft de lijst en daar staan 75 liedjes op van Kinderen voor Kinderen.
0: Hoe kan het ook anders zijn?
1: Nou, welke gaat het worden?
0: Nummertje... 65.
1: Nummertje
0: 65. Even kijken hoor.
1: Ja.
0: Dit is een... Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. We zaten net in de platenkast in 2018. Volgens mij is dit liedje ook van 2018. Van de Koningspelen.
1: Van de bij welke dan?
0: De Fidlala.
1: Oh, de Fidlala. Oh, daar zit zo'n leuk dansje bij. Daar ben je fan van, hè?
0: Ja, dat was het eerste liedje van de Koningspelen die ik moest oefenen.
1: Maar die was heel moeilijk, hè?
0: Nou, ja. Ik vond die andere die daarna kwam, de Passapas, dat is toch... Vind ik toch echt by far de ergste die Kinderen voor Kinderen ooit gemaakt heeft. Okay. Alhoewel de Hupsakee ook nog steeds heel moeilijk is. Maar die hoefde ik toen nog niet te leren. Dat scheelt.
1: Goed zo. We gaan luisteren naar de Fidlala. Dit is Kinderen voor Kinderen.

gaat om te spelen als een kunstenaar, kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin, dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Goedemorgen, het is 8:04. Dit is de ochtendshow. En we zijn er weer, hè? Arnoud, dat ben ik. En Mayoni is ook alweer bijna beter.
0: Bijna helemaal. Het pakje met zakdoekjes is inmiddels alweer geopend. Maar het is minder erg dan een paar dagen geleden.
2: Ja. Heb jij wel eens dat je denkt, oeh, dat is heel dom van mezelf? Dat je gewoon denkt, oh, dat...
0: Nou ja, ik had net een momentje.
2: Oh, met de microfoons.
0: Ja.
2: Ja, maar dat kan gebeuren natuurlijk.
0: Ja, maar, maar dat is toch een voorbeeld?
2: Ja, ik had het zondag. Voetbal is nu bezig. Hè. Ze hebben het nu anders dan normaal. Dus ze hebben nu steeds dat je dan in een... twee weken tijd.
0: Ja.
2: Hebben de Nations League. En dan moet dus Nederlands elftal moet nu 4 keer spelen in totaal.
0: Ja, voor kwalificatieronde van het EK-voetbal, toch?
2: Ja, dus ze hebben tegen Duitsland gespeeld. En toen moesten ze zondag tegen Servië.
0: Mm-hmm.
2: Volgens mij donderdag tegen Griekenland.
0: Mm-hmm.
2: En dan zondag nog een keer tegen Servië. Nou, dat is het.
0: Ja.
2: Dus de eerste wedstrijd Duitsland heb ik gezien. Kwart voor negen, super spannend. Dus zondagmiddag was ik in de tuin bezig. En toen dacht ik, oh ja, niet vergeten vanavond voetbal.
0: Ja, vergeten.
2: Dus ik zat er helemaal klaar voor.
0: Ja.
2: Pakje chips erbij.
0: Ja.
2: 8:45. Ik denk,
0: komt
2: laat
0: goed.
2: Die bal maar rollen.
0: Ja, het was al afgelopen. Oh nee.
2: Nee, echt. Ik heb het totaal gemist. Die wedstrijd begon om 17:45.
0: Ja, maar je moet ook wel in de tv-gids kijken.
2: Maar het stom is ook dat ik op de radio altijd zeg. Laat die wedstrijd dan lekker om 17:45 beginnen.
0: Ja.
2: Gewoon lekker vroeg. Dat alle kinderen ook kunnen kijken. Dus dat was helemaal prima. Maar in mijn hoofd dacht ik gewoon 19:45. Dus ik denk, hè? Waar hebben ze het nou over? Nou, toen was de wedstrijd al gespeeld.
0: Handig. Kun je wel sneller door de wedstrijd heen, toch?
2: Ik moet zeggen, ik heb even de samenvatting gekeken.
0: Oh, ja.
2: In de 7 minuten was ik er wel doorheen. Dus dat was top. En Nederland heeft gewonnen, hè?
0: Ja, dat is zo. Maar goed, nou is de grote vraag. Wanneer moeten ze dan volgende keer spelen? Ook weer om 21:45 of om 21:45?
2: 21:45.
0: Oh. Hey, dit
2: is de... Ja, die had ik al even opgezocht. Ja.
0: Waarom kan dat niet altijd dezelfde tijd zijn? Met Arnoud.

0: allernieuwste liedje van K3 op Hallo Kids Radio. En ik weet niet of je toevallig al de outfits van de dames hebt gezien. Ze zijn inmiddels volgens mij ook te kopen als kinderkleren. Ik denk dat we straks met carnaval een heel duidelijk thema gaan zien.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, ik denk dat we veel superhelden gaan zien.
1: Slim.
0: Sommigen dus misschien in het thema van K3, hè, zo met paars en goud. Maar aan de andere kant met carnaval, ja, de Spider-Mans en zo zijn ook altijd wel in trek. Ja, die bestaat natuurlijk al ietsje langer dan het liedje van K3.
1: Ja, dat is ook wel weer zo.
0: Ja.
1: Nou, we gaan het zien. Carnaval duurt nog eventjes. Hè. Alhoewel, 11 november, dat is de dag, hè, dat het carnaval weer opstart. Dus dan gaat het feest beginnen.
0: En volgend jaar, want carnaval is natuurlijk pas volgend jaar weer, 2027. Is het dit jaar heel erg vroeg? Want ik ben weer jarig met carnaval. Dat gebeurt niet zo vaak.
1: Ben je tijdens carnaval jarig?
0: Volgens mij wel.
1: Dat is wel spectaculair.
0: Moet ik even wachten, ik ga dat toch even opzoeken.
1: Oh, ga dat even opzoeken nu?
0: Ja, nou, dat... ik heb het gezien, maar ik weet even niet meer wanneer. Even kijken hoor. Want ik ben natuurlijk jarig op 9 februari. Carnaval 2027.
1: Ja? Ja, volgens mij.
0: Ik ben jarig op de laatste dag van carnaval. Dinsdag 9 februari.
1: Oh, gelukkig. Ja. Niet op als woensdag.
0: Ja, maar dat... Ja, maar dat, maar dat doet niet iedereen aan mee.
1: Dat komt dan goed uit. Ja. Dus op de laatste feestdag van carnaval ben je jarig.
0: Ja,
1: nou, ik vind dat een feestje waard.
0: Ja, dat is handig, hè, dat dan heel Nederland voor mij een feestje gaat bouwen.
1: Hey, we gaan iedereen naar school sturen. Het is 7:15 exact. En dat betekent dat het naar schoolalarm gaat klinken. Mm-hmm. Veel plezier op school. Doe je best. Dat moet ik dan wel even zeggen. Het wordt knetterheet vandaag. Het kan tussen de 27 en 30 graden worden.
0: Ja, ik heb me al verkeken op mijn broek die ik aan heb. Want ik dacht, ik doe gewoon een spijkerbroek aan. Maar ik denk dat het een beetje warm gaat zijn. Maar
1: goed, ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: dat was muziek van Joki en Jet hier op Hallo Kids Radio. Want dat draaiden we speciaal voor Jelle. Jelle is namelijk 3 jaar en die hoeft nog niet naar school. Ja.
1: Nee, vanaf wanneer moet je naar school als je 4 wordt?
0: Ja, officieel wel, ja.
1: Ook als dat midden in het jaar is, hè?
0: Ja, ja, dan, daar zijn er bepaalde regels voor. Dan kan het bijvoorbeeld zijn, met de nadruk op kan, dat je dus eigenlijk groep 1 en 2 iets korter doet. Maar dat hangt altijd een beetje vanaf wanneer je instroomt. Ja,
1: ik vind het toch gek, hè? Dat je dan word je jarig gesteld op 1 oktober.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je dan opeens naar school toe.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld in februari jarig bent, ga je pas in februari naar school toe.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, het is zoals het is. Jelle, in ieder geval leuk dat we dit liedje voor jou konden draaien.
0: Absoluut. En ik hoop, Jelle, dat je natuurlijk nog even die radio aan laat staan. Want als je 3 jaar bent, dan hoef je inderdaad nog niet naar school. En daar zal Sprookjesboom heel blij mee zijn, want die staat namelijk zo meteen voor de deur.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt. Bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik de voet keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat de tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek van de Lion King, oftewel de Leeuwenkoning hier op Hallo Kids Radio.
1: Wauw.
0: Ja, nou ja, dat zat niet echt in het liedje wat je nou aan het doen bent, maar...
1: Boe.
0: Ook niet? Nee, ja, dat is verkeerde dier. Nee, het is allemaal verkeerde dier.
1: Ja, nee, maar ik heb het over... Ik wil even wat vertellen. Komend weekend staan we namelijk op het Animal Event.
0: Zo, ja,
1: daar wilde ik eigenlijk naartoe.
0: Oefenen. Ja. Ja, weet alleen wel dat daar geen leeuwen te vinden zijn. Het Animal Event gaat vooral over huisdieren.
1: Ja, oké. Okay. Nou, een huisdier. Ja. Een kat. Die is een kat na.
0: Miauw.
1: Oh, dat is een goede miauw. Ja, ja, ja. Ja. En een hond?
0: Hangt er vanaf. Een grote hond of een kleine hond?
1: Grote hond.
0: Oh, dan moet ik heel moeilijk nadenken. Woef. Kijk, ik vind een kleine hond makkelijker. Dan is het gewoon woef.
1: Ik heb nog nooit een hond gehoord die zegt woef.
0: Maar dat kan toch? Ik bedoel...
1: Ruff.
0: Ja, nee, maar jij hangt er net vanaf welke hond het is.
1: Oh nee, dat is een koe.
0: Ja, die zullen er niet zijn, denk ik.
1: Nee. Oké, dat is leuk. Dus Animal Event, dan heb je honden, katten. Maar je hebt ook...
0: Ik zit even na te denken. Er zijn ook alpaca's. Maar hoe maken die nou weer voor geluid?
1: Nou, die spugen vooral.
0: Nee, dat zijn toch lama's?
1: Oh ja, dat is ook weer zo. Ja, hoe maakt een...
0: Wat voor geluid maakt...
1: Alpaca voor geluid, een alpaca, ja. Ik zou het eigenlijk niet weten.
0: Ik denk dat het een beetje geluid is zoals schapen. Maar dan wat hoger of zo. Weet je wel, een beetje zo gemekken. Zo meh, weet je wel, zoiets.
1: Nou, heb je nou een huisdier? Of vind je het sowieso leuk om alles te weten te komen over dieren?
0: Mm-hmm.
1: Huisdieren in het bijzonder. Dan kun je naar het Animal Event. Hè? Dat is op 2, 3 en 4 oktober.
0: Weet wel, daar moet je wel een kaartje voor kopen.
1: Daar moet je een kaartje voor kopen.
0: Is leuk.
1: En dat is in Best, in Aqua Best. En waarom vertel ik het nou? Wij staan er ook.

0: Muziek van Shakira, gemaakt voor het WK voetbal. Arnoud, je had het net al eventjes over die voetbalwedstrijden van Nederland. Dat ging op zich goed. Dat zijn natuurlijk de kwalificatierondes. Maar ik zat even te denken, hè, want ik bedoel, we kunnen beter te vroeg zijn dan te laat. Het EK voetbal, dat duurt natuurlijk nog even, maar wordt daar eigenlijk altijd muziek voor gemaakt? Kijk, als ik namelijk aan voetballen denk en aan voetballiedjes, dan denk ik eigenlijk altijd aan Shakira. Maar ja, die woont niet echt in Europa. Nee. Dus dat is lastig.
1: Nou, het eerstvolgende EK is, moet ik even denken, is 2028.
0: Oh, dat duurt nog even.
1: Gok ik, want we hebben nu net het WK gehad.
0: Ja.
1: En dan, het is altijd om de twee jaar. Mm-hmm. WK, EK, 2028. Ik zou gewoon Shakira vragen, hoor.
0: Ja, maar is toch gek? Die komt niet uit Europa.
1: Nee, maar ze deed ook het liedje toen voor Zuid-Afrika. Ze
0: dat
1: kwam ook niet vandaan. En Amerika kwam ze ook niet vandaan. Dus
0: ja,
1: en zij maakt goede liedjes.
0: Ja, dat zeker. Ik bedoel, haar liedje wordt nog steeds overal en nergens gedraaid. Niet alleen bij ons. Dus nou ja, kijk, daarom dacht ik van, hè, als we nog hebben tot 2028, moeten de gesprekken toch nu al wel gaan plaatsvinden. Want anders dan zul je zien, dan is het straks bijna de deadline van het EK. En dan zegt de organisatie straks, oh ja, ja, we moesten nog een liedje. Ja.
1: Ja,
0: dat waren we even vergeten. Ja, dat is dan toch zonde.
1: Dat is een beetje gek.
0: Ja.

0: vrolijke muziek van Maya erbij. Ja, die hoor je niet alleen in het uurtje van Studio 100, maar ook op de rest van de dag kan je er ook voorbij horen vliegen, als het ware.
1: Nou, je hoort het al een beetje aan de muziek. Dit is de muziek als het programma ophoudt. Ik zit erbij eens te denken. Dit is eigenlijk de muziek van Droom je wel of Droom je niet.
0: Ja, dat...
1: Ja, la la la la la.
0: Echte Efteling-fans die zouden dit weten, inderdaad.
1: Ja, wij waren laatst in het theater in Waalwijk, weet je nog, vorige week. Ja. En toen zagen wij de zangeres optreden die dit liedje zong.
0: Ja, ja, het was al een tijd geleden, want het was begin Zero's, geloof ik, dat het liedje gemaakt is.
1: Ja, ja. Ja. Klaas Vaak, daar hebben we het over. En dat betekent niet dat je moet gaan slapen. Nee. Maar wel dat het programma over is. En dat we zometeen naar het peuteruurtje gaan tussen 9 en 10.
0: Ook leuk trouwens. Daar zitten ook heel veel leuke liedjes in. Maar wat dat betreft, die vraag krijgen we wel eens. Ja, maar hoe zit het dan? Als jullie stoppen met de ochtenduitzending, is het daarna klaar? Nee. De radiozender gaat de hele dag nog door.
1: Dat is
0: alleen
1: zo.
0: Dan ja, zonder onze stemmen natuurlijk.
1: Dat is zo, ja. En net als een beetje als de opening om 7 uur. Toen hoorde je onze stemmen ook niet, hè?
0: Ja, nee, ja. Maar goed. Maar dat was een foutje van mij.
1: Veel plezier vandaag. Maak er wat leuks van. Het wordt een hartstikke mooie zomerdag. Morgen ook trouwens wordt het nog warmer. En wij zijn er morgenochtend weer met een nieuwe ochtendshow.

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Wauw, het is prachtig weer. Zullen we een stukje gaan fietsen? We moeten ons lijf eerst een beetje opwarmen. Zullen we met onze handen doen alsof we trappers zijn? En draai met je handen in het rond alsof je handen aan het fietsen zijn. Dat is grappig.

Eigenlijk is het wel gek, hè, met je handen trappen. Zo hoort het niet. Kom, we gaan even zitten of liggen. En nu gaan we, zoals het hoort, met onze voeten trappen. Trappen met je voeten in het rond.

0: Wat kan jij goed fietsen, zeg? Oh, je voeten zijn nog goed aan het trappen. En je handen hebben het stuur vast. En we gaan de ene kant op en de andere kant op. Ja, stoppen maar, want we zijn er. Goed gefietst.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Ik ben bang voor paarden.
1: Voor mensen met baarden.
0: Ik durf niet alleen naar bed.
2: Oh.
0: Ik ben bang voor zwarte pieten.
1: En voor mensen die schieten.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak. En ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee. Dat zou de draak nooit door zo'n onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Och. Ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt. Dat 3e kistje heeft de draak voor mij klaargezet.
2: Weet ik niks van.
3: Nou ja, mijn arme moeder is ziek. En ik mocht van de draak een kistje met goud lenen om hoestdrank voor haar te kopen.
2: Nee, ik moet op deze kisten passen.
3: Ja, op 2 kisten, zei je toch. Die 3e is echt voor mij bedoeld, hoor.
2: Gelicht.
3: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken. Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
4: Wat ben jij een belachelijk blije bui.
3: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele Sprookjesbos?
4: Slimmerd. Met een kistje goud zou ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je mijn handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen en die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken gaf.
2: Oh, toch 3.
4: Gaat het goed?
2: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
4: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo 1 kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld?
2: Nee?
4: Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
2: Oh, nee, hè? Want dan gaat je ermee vandoor.
4: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
2: Oh, gelukt.
4: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
2: 2 keer 1? Ja, doe dat maar.
4: Sluit je ogen maar weer.
2: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5? Ja, doe maar, wibbelibie, heks. Hallo, heks. Oh, nee.
0: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam.
1: Hoe is het gegaan met mijn grote schatbewaker?
2: Ze hebben me in de maling genomen.
1: Wat?
2: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
1: Zijn alle kisten met goud gestolen?
2: Ja. Oh,
1: mooi zo.
2: Huh?
1: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
2: Wat lief?
1: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
2: En wat zat er dan in die kistjes?
1: Nepmunten van namaakgoud. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
2: Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
4: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
2: Nee.
1: En zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
0: Zolang de wolf en de heks beplakt waren met namaakgoud, hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Filippe, Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman van...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: mogen vandaag voor het eerst naar school. Eigenlijk zijn ze nog net te klein, maar vandaag mogen ze alvast een dagje meedoen.
1: Woezo, Pip, wakker worden. Jullie moeten zo naar school.
2: Ja, tante. We zijn al wakker.
3: Hey, Woezo. Wat denk jij dat we gaan doen op school?
4: Misschien iets met kleurtjes. Tekenen of zo?
3: Oh ja, misschien leren we zingen net als de tulpjes.
4: Ja, of misschien wel nieuwe spelletjes die we nog niet kennen.
1: Kom op jongens, opschieten en vergeet je schooltas niet.
3: Oké.
5: Ja, ik kom.
6: Ah, daar zijn jullie. Ga maar snel. Je mag niet te laat komen op school.
5: Dag, tante Perenboom.
3: Zo.
7: Eens even kijken of jullie er allemaal zijn. Molletje?
8: Ja, meester.
7: Vlindertje? Buurpoes?
9: Miauw.
7: Zingen de tulpjes?
10: La la la la.
7: Woezel en Pip?
11: Ja,
12: ik ben er hoor, kijk maar.
7: Woezel en Pip, welkom op jullie eerste schooldag. Als je iets wil vragen of als je het antwoord weet, dan steek je netjes een pootje op. Wel op de beurt wachten dus. Ja, Pip?
3: Nou, wijze varen, Woezel en ik willen graag weten wat we gaan doen vandaag.
4: Ja, gaan we knippen of plakken? Een nieuw spelletje leren of...
13: Je zit op school, hoor. Dan doe je niet alleen maar spelletjes.
7: Woezel, dat is best een goede vraag, hoor. Wat we vandaag gaan doen is een soort spelletje.
3: Na, na, na, na, na.
7: Maar dat doe je met je hoofd. Het heet tot 10 tellen. Hebben jullie thuis goed geoefend?
8: Ja,
14: ik ben er hoor.
7: Pip, kan jij al tot 10 tellen dan?
3: Ik? Ja, hoor. Ik kan al heel goed tellen, hoor maar. Eend. Twee. Het is geen eend, maar één, Suffy.
15: Alle eendjes zwemmen in het water. Tralalalalide. Ik hoor jullie lekker toch niet.
7: Jongens, stil. Er wordt hier niemand uitgelachen. Pip, het is niet eend, maar één. En daarna komt twee. Het is allemaal niet erg, hondje. Leren doe je ook door foutjes te maken en daar hoef je je nooit voor te schamen. Goed dan, eens kijken wat er na twee komt. Wie weet hoe je verder telt?
16: Ik ook!
7: Stilte graag. Nou, jij dan, buurpoes.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.
7: Goed zo, buurpoes. Nu nog eens allemaal samen. Doe maar goed mee, Woezel en Pip.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Wie niet weg is, eens gezien. Ik kom.
13: Ja, leuk. Verstoppertje. Ja.
4: Oh ja? Ik kom jullie niet allemaal pakken.
7: Wat? Juist ja. Nou ja, morgen maar weer verder.
0: Ach, die Woezel en Pip. Soms zijn ze al best groot, maar vaak ook nog net te klein. Nog maar heel even wachten met school, hoor, hondjes. Alles komt vanzelf.
5: Woezel!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
3: Dag, beste fakir. Wat doet u hier?
1: Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig? Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp er niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Ik bedoel de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me doodmoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier. Vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt. Anders ben ik flink gefokt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd. Ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit, fluitmank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. Oh. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot

0: Poop, Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter hier?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, op gerust van de bank.
0: Als je blijft.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Ja, daar zijn we weer! Doe de warming up!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

een rover, zal Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

0: Hoe geëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
1: Ik ben de Weerman.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast, daar gaan we.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Artie, Bartie.

0: Waarom zijn piraten nooit bang? Omdat ze hun angst overboord gooien. Alle wind in de zeilen.
1: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Marianne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Party, party.

0: Schipperhoi piraatjes, ik ben Piet Piraat en je hoort me elke middag tussen 3 en 4 uur in de wereld van Studio 100.
1: Flow je met me mee of blijf je daar?
2: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Flow.

0: In mijn paddenstoel is altijd plek voor een vriend.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
1: Jij kunt knorren en

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. En dribbelt. Hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen. Ja!

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu non-stop de leukste muziekmix.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: een grote rozenstruik. Laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen. Als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier. Dan staat hij meteen stil.
0: Nee, nee, nee. Zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Zo, we zijn er.

adem te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. We zijn die geertjes gebleven.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag

0: Weet je wel zeker dat het liedje over mij gaat?
1: Bobby. Oh.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: kabouter, die shirt niet. Hij werkt met liefde en kabouterflijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
5: Nee.

0: Bloeper de bloop, het begint te regenen.
1: Hallo, ik ben Tigo en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei.

0: De visser en zijn vrouw. Ergens, ver weg in Sprookjesland, stond een armzalig klein houten hutje waar een visserse-echtpaar woonde. Iedere dag ging de visser naar zee om vis te vangen voor het avondmaal.
1: Tjonge, jonge, wat een rot weer. Ik mag hopen dat ik met een lekker maaltje thuis kom, want anders zal de vrouw niet blij wezen.
0: Hij deed een lekkere vette worm aan zijn vishaak en wierp hem met zijn hengel met alle kracht die hij in zich had zo ver mogelijk de zee in.
1: Ja! Zo, en nu maar wachten.
0: Al na een paar minuten verdween de dobber met een flinke ruk onder water.
1: Wow, jee. Nou, dat moet wel een lekkere, vette vis zijn. Wow, hij trekt me zo wat de zee in.
0: Hij begon zo snel als hij kon zijn lijn binnen te halen.
1: Kom op, ja, nog een klein stukje. Ja, bijna. Ja, je vindt het niet leuk, hè, dat ik je gevangen heb. Oh, misschien kunnen mevrouw en ik wel 2 dagen van je eten.
0: Even later lagen de visser en de vis beide uitgeput en naar adem snakkend op het strand. Ineens was het windstil en de zee lag er helder en rustig bij. De visser probeerde de vis in zijn leefnet te proppen, maar de vis sprak...
2: Visser, alsjeblieft, laat me leven. Je bent visser, dus je vangt je vis. En ik ben een helbot die je natuurlijk wil opeten. En dat is je goed recht. Maar wat je niet weet, is dit. Ik leek misschien wel een helbot, maar in werkelijkheid ben ik een betoverde prins. Dus alsjeblieft, gooi me terug.
1: Stop, rustig, geen paniek. Je denkt toch zeker niet dat ik een helbot opeet die kan praten?
0: Dus gooide de visser de hevig spartelende en naar adem snakkende helbot terug in zee en ging snel naar huis om alles aan zijn vrouw te vertellen.
1: Vrouw, je gelooft het niet, maar...
3: Ik geloof het inderdaad niet, nee. Dat jij naar huis durft te komen zonder ook maar 1 vis in je net. Wat moeten we nou eten vanavond, hè? Zand met zeewier soms. Oh, wat ben je toch ook...
1: Nee, luister nou even naar me. Ik had beet...
0: En... Hij vertelde het hele verhaal aan zijn vrouw, die er verbijsterd naar stond te luisteren.
1: En toen, ja, toen heb ik je weer in zee gekieperd.
3: Stommeling die je bent. Je had iets terug moeten vragen. Voor wat hoort wat, ken je dat gezicht er niet? Je gaat terug naar zee en vraagt hem... ik weet het. Een leuk huisje.
0: Hoe de visser ook protesteerde, hij kon zijn vrouw niet overtuigen. Dus ging hij schoorvoetend terug naar de plek waar hij de helbot in zee had gezet. Hoe kon hij die vis nou terugvinden? Hij bedacht een rijmpje.
1: Helbot, prins daar in de zee. Kom even terug. Je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
0: Nog geen te later kwam de helbot aangezwommen.
2: Een wens? Wat voor wens?
1: Ze wil heel graag een leuk huisje. In plaats van die oude hut waar we nu in wonen.
2: Oh, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
0: De helbot verdween weer in zee, die niet meer zo helder en rustig leek als toen de visser hem had gevangen. En de visser liep zo snel als hij kon terug naar zijn hut, die geen hut meer bleek te zijn.

0: Is het niet geweldig? We hebben een woonkamer, we hebben een keuken, we hebben een slaapkamer en zelfs een wc. En heb je onze veestapel gezien? Kippen, varkens, een hond en zelfs een koe voor de melk. Ik ben volmaakt gelukkig.
1: En zoals dat bij de meeste echtparen gaat, als de vrouw gelukkig is, is de man dat ook. Dus ging de visser in zijn nieuwe tuinstoel zitten genieten van het zonnetje. Maar na een paar weken was de nieuwigheid er voor de vrouw wel vanaf. Ze liep weer de hele dag te snauwen en te vitten.
0: Nou, dat is lekker. Die hond die poept iedere keer in huis. Ik ben de hele dag aan het schoonmaken.
2: Nou, maar dat wilde je toch? Je hebt zelf gezegd, ik ben volmaakt gelukkig.
0: Ja, dat was toen misschien, maar nu? Heb je die koe gezien? Ze staat al weer te springen om gemolken te worden. En het bed moet nog worden verschoond. Maar wacht eens even. Als ik personeel zou hebben, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Ja, dat is het. Man, ga terug naar die heilbot en zeg dat ik de koningin wil zijn. Want dan heb je heel veel personeel. En een vrouw op de troon houdt dat land in toom.
2: Ah, mevrouw, dat kan ik toch niet vragen? Dat is onbeleefd. En het klinkt dan toch eens heel hebberig.
0: Ach, wat. Iemand zijn leven redden is niet in geld uit te drukken.
1: Mopperend duwden ze de nog wat tegenstribbelende visser het huis uit richting de zee. Erg.
2: Goed dan, daar gaat hij weer. Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
1: En opnieuw was daar de heilbot met een zee achter zich die donkerblauw gekleurd was met behoorlijk hoge golven.
2: Ja, ik schaam me diep. En ik vind het ook te gek voor woorden. Maar nu wil ze koningin worden.
3: Oh, voilà. Geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
1: En inderdaad, aangekomen bij waar eigenlijk zijn huis had moeten staan, stond ineens een prachtig kasteel met een ophaalbrug en lakeien en een heuse troon waar zijn vrouw op zat in een prachtige jurk met haar haar in de krullers. Ze keek hem dolgelukkig aan. De visser zag dat het goed was, pakte zijn hengel en ging zitten vissen in de slotgracht. Maar al na een paar weken...
0: Oh, ik verveel me te pletter en ik voel me beroerd. Ik heb alle onderdanen op tv-visite gehad. Ik ben 20 kilo aangekomen van alle gebakjes die ik heb moeten eten. En ik ken dit leventje nu zo onderhand wel. Ik zou wel keizer willen zijn. Van een heel groot keizerrijk. Dan kan ik lekker reizen. En ook niet onbelangrijk. Iedereen moet doen wat ik wil.
2: Oh, nee, hè. Toch niet weer.
0: Wat bedoel je met toch niet weer? Ik ben nog nooit keizer geweest. Ja, ik wil keizer zijn.
2: Nee, vrouw. Nee, dit gaat me te ver. Dat kun je toch niet van me vragen?
0: Oh, nee. Ik vraag het je toch?
1: Hij kende die blikken naar ogen en er was er geen ontkomen aan.

0: aangekomen bij zee zag hij pikzwarte wolken en er stak een bulderende wind op. En de visser kon niets anders doen dan...
1: Huilbot! Prins daar in de zee! Kom even terug, je helpt mij daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een mens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Oh, ben je daar nu alweer? Wat wil ze deze keer?
1: Ja, ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen. En ik schaam me diep voor mijn eigen vrouw. Maar ja, ze wil keizer worden van een heel groot keizerrijk. En oh ja, ja nog een paar andere dingetjes. Zoals een kamer waarin ze kan zwemmen in het geld. En een topkok en haute couture.
2: Oh, oui, oui, oui. En, ik heb het gehoord. En haar wens is al vervuld.
0: Nadat de helbot in de kokende golven was verdwenen en de visser zich omdraaide om naar huis te gaan, zag hij nog net een vreselijke scheepsramp gebeuren.
1: Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet stoppen. Ja, als ze de volgende keer weer iets van die huilbot wil, dan weiger ik gewoon.
0: Hij hoopte dat zijn vrouw nu zo gelukkig was dat ze niets meer te wensen had. Maar nee hoor, nog een maand later was het weer hetzelfde liedje.
3: Wat een sukkel zeg! En dat noemt zich een topkok voor gezonde en verantwoorde voeding. Nou, die heb ik eruit gegooid. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil alles. Ik heb de wereld al in mijn macht en dat heb ik wel zo'n beetje gezien. Hoe staat het met het heelal?
0: De visser keek zijn vrouw verbijsterd aan.
1: Nee, vrouw, nou is het genoeg.
3: Wat? Het is nooit genoeg.
1: Je kunt op je kop gaan staan, maar ik vraag niks meer.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Hoe durf je zo'n toon tegen me aan te slaan? Ik ben je vrouw en je keizer.
1: Ja, juist daarom. Ik probeer je tegen jezelf in bescherming te nemen.
3: Mij? Tegen mezelf in bescherming nemen? Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik ben tenslotte de keizer. En iedereen moet doen wat ik zeg. Dus jij ook, man?
1: Nee, ik doe het niet.
0: De vrouw zag dat ze bot ving en probeerde het over een andere boeg te gooien.
4: Liefje, luister nou. Weet je dat wanneer je een vallende ster ziet, je een wens mag doen?
1: Een wens, ja. En dat is nou juist wat ik niet wil. Ik heb mijn buik vol van wensen. Luister, ik hou ook van jou, rolmopje. Al is het een stuk minder geworden. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ken je niet meer. Het enige wat je wilt is meer en meer en meer. Hebben, hebben, hebben. Ik vraag die huilbot niks meer.
4: Ah, mijn lieve man. Dit wordt echt mijn allerlaatste wens. Ik beloof het.

0: Wat de doorslag heeft gegeven, is dat op de dag van vandaag niet duidelijk, maar de visser ging op weg. Onderweg werd het weer slechter en slechter. Bij de zee aangekomen, kon de visser zich nauwelijks staande houden. Zo had hij de zee nog nooit gezien. Zo woest, met grote schuimkoppen op de golven, een inktzwarte lucht en een gigantisch onweer. De visser zette zich schrap.
1: Huilbot, prins daar in de zee! Kom even terug, je helpen ermee!
2: Zeg het maar, wat wilt ze deze keer?
1: Het is te bizar van... Kom even dichterbij, anders word ik zo schreeuwen. Het is te bizar voor woorden. Maar ze wil de baas zijn over het heelal. Ze wil dat de zon de stralen alleen nog maar op haar laat schijnen. En ze wil de maan aan en uit kunnen zetten wanneer zij dat wil. En ze wil ook nog de sterren kunnen laten vallen, zodat ze een wens kan doen. En dan pas kan ze volmaakt gelukkig zijn. Oh, het spijt me zo verschrikkelijk allemaal. De wereld vergaat en ik heb mijn eigen vrouw niet meer. Als ik het geweten had, oh, dan had ik haar nooit over je verteld.
0: De heilbot keek de visser aan en begon te lachen. Maar zo hard te lachen dat de wind vergat te blazen, het onweer van schrik zijn mond hield en de kokende golven kleine kabbelende golfjes werden. De zon die zich al die tijd had verscholen, meldde zich en verwarmde de verkleumde visser met haar stralen.
2: Oh, je bent de beste kerel. Maar ga maar snel naar huis. Daar vind je de vrouw terug die je ooit verloren bent. Ze is weer wie ze was.
0: De helbot verdween in de golven en de visser rende zo snel als hij kon terug naar huis. En daar, waar eens het kasteel had gestaan, stond nu weer zijn armzalige hutje met in de deuropening zijn hebzuchtige vrouw die met een verhit gezicht een kip stond te plukken. En nog nooit had de visser zich zo volmaakt gelukkig gevoeld.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: hele duizelig van.
1: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Vrouw Holle. Heel lang geleden leefden er een vader en een moeder met hun dochtertje Rita. Ze waren heel gelukkig tot op een dag de moeder stierf en de vader intens verdrietig achterbleef.
1: Hoe moet ik nou verder? Ik ga op zoek naar een andere vrouw, een stiefmoeder voor mijn kleine dochter.
0: Hij vond een weduwe die ook al een dochter had en trouwde met haar. Maar zijn eigen vrouw miste hij nog iedere dag. En zo erg dat hij stierf van verdriet.
2: Nou, fraai is dat. Zit ik mooi met zijn dochter opgescheept. Maar ach, het is ook wel weer handig. Kan ze mooi alle vervelende rotklusjes opknappen.
0: En terwijl Rita aan het werk was, keek haar stiefzusje Mina toe.
3: Heerlijk zeg, dat alles gedaan wordt. Oh, en zusje, vergeet je niet mijn jurk te strijken, want ik heb morgen een feestje.
4: Een feestje? Oh, wat leuk. Oh, ik ga nooit naar feestjes. Oh, kan ik niet met je mee?
3: Natuurlijk niet, wat denk je wel? Je moet morgen de was doen, het pad schrobben en wol spinnen. Nee, zus lief, ik vertel je wel hoe het is geweest.
0: Toen Mina de volgende dag in haar mooi gestreken jurk naar het feestje ging, werd Rita door haar stiefmoeder naar buiten gestuurd om wol te spinnen.
4: Auw! Oh nee, ik heb in mijn vinger gesneden en nu zit de spoel helemaal onder het bloed. Oh, wat nu?
0: Rita werd bang. Ze wilde de spoel schoonmaken met water uit de put, maar liet hem per ongeluk vallen. Met lood in haar schoenen ging ze terug naar huis.
4: Moeder, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Heb je weer iets doms gedaan, stom kuiken? Nou, vertel op!
0: Het meisje biechtte het hele verhaal op en liet haar bebloede handen zien. Maar haar stiefmoeder was niet onder de indruk.
2: Het is je eigen stomme schuld. Jij hebt de spoel in de put laten vallen, dus je haalt hem er zelf ook maar weer uit.
4: Maar...
2: Niks te maden. Je zorgt er maar voor dat hij terugkomt.
0: Rita klom op de rand van de put en keek naar beneden. Na lang aarzelen sprong ze. Ze viel en viel, dieper en dieper. En met een klap belandde ze op de bodem van de put.
4: Waar ben ik nu terechtgekomen?

0: ze opstond, zag ze in de verte aan de rand van de wei een lief klein huisje staan.
1: Daar woont vast iemand die me kan vertellen waar ik ben.
0: Vol goede moed begon ze aan haar wandeling. Tot ze onderweg een oven tegenkwam. Een oven vol broden. Broden die tegen haar... praten?
2: Haal ons eruit! Haal ons eruit! We zijn al lang gaar en als we nog langer in deze hitte moeten blijven, verbranden we. En dan zijn we niet meer te eten.
1: Natuurlijk, ik haal jullie eruit.
0: Ze bedankte haar hartelijk. Het meisje wandelde vrolijk verder tot ze langs een boom kwam. En zei die boom nou iets tegen haar?
3: Oh, pluk toch alsjeblieft mijn appels. Ze zijn zo zwaar. Ik krijg er pijn van in mijn oude takken. Zelfs mijn stam begint ervan te kraken.
1: Tuurlijk pluk ik je appels, beste boom. Let maar eens op.
0: Rita ging direct aan de slag. En toen alle appeltjes netjes opgestapeld in de manden naast de boom lagen, vervolgde ze haar weg tot ze bij het huisje aankwam.
1: Oh, wat een ongelooflijk lief, leuk, popperig, suikerzoet, schattig, pittoresk optrekje.
0: Ze drukte haar neus plat tegen het raam en probeerde naar binnen te kijken. Zag ze daar nou iemand staan?
4: Je hoeft niet bang te zijn, mijn lieve kind. Kom rustig binnen. En als je me wilt helpen met mijn werk, dan mag je hier nog blijven ook. Als je maar iedere dag heel goed mijn bed opschudt. Zo goed dat er veren in het rond vliegen. Want dan sneeuwt het in de wereld hierboven. Ik ben vrouw Holle en vertel me nou maar eens wie jij bent.
0: Rita vertelde wie ze was en wat er was gebeurd.
4: Lieve kind, je zult wel honger hebben en moe zijn. Ik maak iets lekkers voor je en daarna ga je slapen.
0: Ze kreeg een heerlijk maaltje en een lekker zacht bed. En toen ze de volgende morgen wakker werd, hielp ze vrouw Holle met schoonmaken en schudde ze zo hard met de kussens dat de veren door de kamer vlogen.
4: Goed zo! Je bent echt een geweldige hulp.
0: Rita had het reuze naar haar zin. Maar na een tijdje...
1: Lieve vrouw Holle, u bent zo goed voor me geweest, maar toch verlang ik naar huis. Niet naar mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje, maar ik mis het huis waar ik ooit zo gelukkig was, met mijn vader en moeder.
4: Dat begrijp ik best, mijn lieve kind. En omdat je me zo goed geholpen hebt, zal ik je zelf terugbrengen.
0: Ze nam Rita bij de hand en samen begonnen ze aan een lange wandeling tot ze bij een grote poort kwamen.
4: Achter deze zware deuren begint de bovenwereld. Ga maar gauw.
0: De poort zwaaide open. Rita keek nog één keer om. En plotseling begon het te regenen. Grote druppels goud die aan haar jurk en aan haar haren bleven kleven.
1: Vrouw Holle?
4: Dat is omdat je me zo goed hebt geholpen. Geen armoede meer voor jou, lieve kind. Van dit goud kun je kopen wat je maar wilt. Oh ja, hier. Vergeet deze niet.
0: Vrouw Holle graaide in haar zak en gaf Rita de spoel terug die ze in de put had laten vallen. Keurig schoon, geen spatje bloed meer te bekennen. Met veel gekraak en gepiep hoorde Rita daarna de poort achter zich dichtvallen. Ze keek om zich heen en zag op nog geen 20 meter afstand haar ouderlijk huis. Een haan die op de rand van de waterput zat, kraaide...
5: Kiekerikier, kiekerikier, ons vlijtige meisje is weer hier.

0: De stiefmoeder dacht dat Rita in de put was verdronken. En stiekem was ze daarom blij geweest. Maar nu haar stiefdochter binnenkwam, helemaal onder het goud, kon ze haar geluk niet op. En haar goedkope werkster terug en ook nog onder het goud.
1: Ach, mijn lievelingsdochter. Hohoho, waar ben je al die tijd geweest? En wat is er gebeurd? En hoe kom jij aan al dat goud?
0: Het meisje vertelde het hele verhaal.
1: Oh, dat klinkt vrij eenvoudig. Dat gaan we dan toch nog een keer doen?
0: Dus riep ze haar luie, lelijke dochter.
1: Mina, jij gaat ook even die put in om vervolgens weer bedekt met goud terug te komen, dacht ik zo. Lijkt me leuk. Ja? Kom op, er wordt op je gewacht.
2: Nee.
1: Ja, niet zo tegenstribbelen.
2: Nee.
1: Kom op, die waterput in.
2: Mam, ik wil helemaal niet in die enge put. Ik wil het niet.
0: Mina krijste zo hard als ze kon. Ze stampte op de grond, maar niets hielp. Haar moeder zette haar vastberaden op de rand van de put en gaf haar een zetje. En ook Mina schrok van hoe diep de put was.
2: Oh, ik dacht dat er geen einde aan kwam, zeg. Nou, dat moet het zijn. Dat ongelooflijk klein, lief, popperig, suikerzoet, schattig, pittoreske optrekje. Snel, want dan kan ik nog net stinkend rijk worden voor het donker wordt.
0: Toen ze bij de oven kwam en de broden haar smeekten om hen eruit te halen, snauwde ze...
2: Ja, toch! Ik ben niet gek. En dan zeker mijn handen verbranden. Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
0: Ook de appelboom kreeg geen hulp toen hij daarom vroeg.
2: Het moet toch niet veel gekker worden, zeg. Straks moet ik nog orders opvolgen van een walnoot. Of buigen voor een banaan. Als iedereen maar zeurt om hulp, dan kom ik nooit bij die vrouw bolle, opgezwollen, holle, knollen, of weet ik veel of zoiets.

0: Bij het huisje aangekomen ging ze zonder kloppen naar binnen.
1: Wat een afschuwelijke grote tanden. En wat een ontevreden mond. Oh, en die geniepige oogjes. Ugh.
0: De eerste dagen deed het stiefzusje braaf wat haar werd opgedragen. Maar na een tijdje...
2: Het is genoeg. Ik heb er meer dan genoeg van.
0: Dus stond ze veel te laat op en vergat ze regelmatig het bed van vrouw Holle op te schudden. Zodat er zelfs in Leg, waar de koningin altijd gaat skiën, geen sneeuwvlokje meer te bekennen was.
1: Zo loopt alles in de war. Niks geen sneeuwpret meer in de bovenwereld. Niks geen blije kindergezichtjes. Niks geen winter Efteling.
0: Het huisje van vrouw Holle werd viezer en viezer. De luie Mina vertikte het om nog één gemanicuurde nagel uit te steken.
1: Ik ben jou helemaal spuugzat. Ik breng je terug naar de bovenwereld naar huis. Ga daar maar lekker nutteloos zitten wezen.
2: Het zou onderaan tijd worden ook,
0: kirde Mina. En haar ogen begonnen te glinsteren toen ze dacht aan al het goud dat ze over zich heen zou krijgen. En zo stond ze niet lang daarna bij de poort. Haar ogen gesloten, haar hoofd omhoog en haar armen gespreid. Klaar om het goud op te vangen. Maar... het was geen goud dat er naar beneden kwam. Nee, het was pek. Vieze, taaie, zwarte, stinkende pek.
1: Dat is de beloning voor je luiheid.
0: Met een flinke klap vielen de poortdeuren achter haar dicht. Zo kwam Mina thuis.
1: Wat krijgen we nu? Wat zit je eruit? Waar is het goud?
2: Mama, alsjeblieft, schoon!
0: Maar hoe ze ook schrobden en boenden, ze bleef zwart.
1: Wat ben je toch een verschrikkelijk lui, je lelijk pikvarken. Had jij maar gedaan wat je lieve stiefzus voor vrouw Hulle hebt gedaan, hè? Die hoeft zich haar hele leven lang geen zorgen meer te maken om geld. Kreng dat je bent. Kreng van Laban.
0: De haan die op de putrand zat en het hele tafereeltje had gadegeslagen, vond het prachtig. En zodra hij de kans kreeg, kraaide hij dan ook zo hard als hij kon.
3: Kikkerikier, kikkerikier, de zwarte Mina is weer hier.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

van glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: Hoi, jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hey, ik ben DJ Arnoud.
3: En ik ben DJ Mayoni.
2: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
3: met het programma Opstaan.
4: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan!
2: Met de leukste liedjes.
3: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
2: En de geheime prijsvraag.
3: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
2: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
3: Opstaan wordt een feestje.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hoi, ik ben José. Ik vind het superleuk, Kids Radio.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Heb je alles bij je?
4: Aha.
3: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

Angelina en ik luister altijd naar jullie kidsradio liedjes. De groetjes van mij, doei.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio. Soms

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hey.

welkom bij Kids Radio. Hier hoor je allemaal leuke liedjes. Veel luisterplezier!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.